maar de enigste, grootste en meest iconische hit, I Like to Move It, uit 94 van deze Reel to Reel. Maar ja, als je eenmaal een grote hit hebt, ja, dan kun je er ook veel aan verdienen, zelfs nog jaren later. Als het ergens een beetje blijft hangen bij de muziekmakers, zoals wij trouwens, radiomakers. Hè. Niet vergeten dat elke plaat die wordt gedraaid op een radio wel een beetje kassa is voor natuurlijk de makers van de plaat. Net zoals deze. Het zal ook nog wel kassa zijn. Uit 1989, de zomerhit. Een wereldhit eigenlijk, van het vrolijke Lambada. En iedereen kon het meedansen. En ze werd overal gedraaid en gevraagd op vrije radio's. En ja, het is zomer, hè? En ik ben er veel zeker van. Draai het nog maar eens op een campingsfeer en je hebt het publiek mee. Dit is Lambada.

0: Nevada werd voorgesteld om te dansen met zo'n strooiend rokje aan. Ja, ja. En het werkte.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van...

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 27 juni. DJ Pascal gaat de classics laten stomen met zijn goede keuze aan muziek. Muziek voor jong en oud. Iedereen van harte welkom. Deze maand geen salsa wegens verlof.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninoven.
1: Piet Vermeijer. Op jouw favoriete radio. De zomer wordt nog heter. Met Radio Pros in de Eter.

was meteen nog eens een ode aan de oma's aan de top. Samen met K3 natuurlijk, hè. Ja, de zwetende oma's. Op een bankje ergens in de schaduw, hè. Want we krijgen net het bericht dat het dagrecord van 1976 verbroken is met 34,2 graden. Dus een ukkel is een temperatuur van 34,2 graden gemeten. Dat meldt onze weerman. Daarmee is het oude dagrecord van 33,6 graden, dat dateerde van 25 juli 76, officieel verbroken. Dus, waarom zou je nog naar Spanje gaan? Als het hier ook zo warm is. Het zou maar beter hier blijven. Dit is Samantha.

Bob Sinclair, Love Generation. En gelukkig krijgen we nog de muziek tot bij jullie in de huiskamer met deze hoge temperaturen. 31 graden momenteel. En even nog het nieuwsbericht, zo we het een beetje bekeken. Het stadsbestuur van Torhout heeft beslist om de paardenmarkt van zaterdag 27 juli af te lasten als gevolg van de verwachte hitte. Er werden verschillende scenario's bekeken, maar het lokaal bestuur oordeelt dat het niet verantwoord is voor zowel dieren als medewerkers om dit evenement te laten doorgaan. En ook Sint-Lievenschouten, de zomerjaarmarkt, worden alle activiteiten met dieren geschrapt. Dus raadpleeg zeker jouw activiteit weekend, want er zal nog wel wat worden geschrapt. Dit is Daddy Yankee, Dura.

deuntje van deze Daddy Yankee Dura Dura. Stel je voor, zegt hij, dat ze onze radio-uitzendingen hier moeten opschorten. Dat onze server oververhit wordt voor de mensen die luisteren via internet. Ja, het is erg, het is erg. We hebben er nog eentje te gaan en we gaan eruit met deze Bonnie Tyler. Met een heel grauwe stem. It's a hard touch.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur middag. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
1: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Radio.

Het was gewoon even een beetje andere materie hier in de siesta. Ik dacht, laten we dat ook eens mee eens draaien. De deurzakkers zijn Lai Lai Lai van Strauss enzovoort. En dit is Luc van Meeuwen, die we ook hier bij Radio Pros goed kennen. Ik had eens deelgenomen aan onze kerstshow. En wij kozen voor een engel. Welkom in het tweede gedeelte van Siesta.

terug een recent bericht die we binnenkrijgen. Morgen is het Belgisch kampioenschap tijdrijden in het Oost-Vlaamse Markendaal. En daar zorgt de organisatie voor 76 parasols voor de signaalgevers op het BK die een hele dag in de zon moeten staan. Dus dat is weer extra maatregelen. Alles draait hier een beetje rond de zon, hè. Dus overal doen ze extra inspanningen. Dus morgen ook op het Belgisch kampioenschap tijdrijden in het Oost-Vlaamse Markendaal. En ja, ik hou een beetje vast, want zondag neem ik zelf deel aan het Belgisch kampioenschap in de Praskaat. Op de motor.

Tragedy uit 1979, de Bee Gees. Die ook wel een beetje gelinkt werden aan de films van Saturday Night Fever en dergelijke meer. Ja, ikzelf en misschien nog veel andere collega's hier op de Radio Pros hebben het altijd al eens gehad over de hitte, maar ik denk dat we nog niet eens hebben gehad over eens gaan kijken bij jouw buurvrouw of buurman die op hoge leeftijd is. En eens gaan kijken of die mensen geen hulp nodig hebben. Dat is misschien een heel goede boodschap voor de jeugd die toch al een beetje door de examen door zijn. En die misschien toch wat vrije tijd over hebben. En daarom koos ik ook eentje uit de oude doos van Bobby Aanschoepen. Ik heb eerbied voor jouw grijze haren.

misschien een heel belangrijke boodschap die ik nu meegeef. Want ouderen zijn kwetsbaar voor de hitte, omdat hun lichaamstemperatuur minder goed reguleert, het dorstgevoel afneemt en het transpireren moeilijker gaat. Dus het grootste gevaar is uitdroging en oververhitting. Dus zou vragen misschien toch een beetje sociaal controle te gaan doen. Ga eens langs bij je buur of bel eens en vraag je of je niks kunt doen. De signalen van uitdroging en hittebroeten zijn hoofdpijn, duizeligheid, verwardheid. Dus een heel goede boodschap. Ga eens langs bij je buurman of

uit 73. Ik had hem al eens vernoemd, hè? Bob Marley. Linked aan Jamaica. Met Samantha Fox gaan we naar de reclame. I only wanna be with you.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
2: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren. Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13:00.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

Inmiddels is hij ook al 56 jaar, deze Danny de Munk. Hij was nog heel piepjong toen hij in 1984 dit hitje uitbracht. Ik voel me zo verdomd alleen. Het was eigenlijk een beetje een verstoten jongetje. Zo kun je het voorstellen.

Peter Zo, Aaron Blommaert. Een kerel die een beetje van alle markten thuis is. Zingen, acteren. Misschien zelfs al liedjes schrijven, u weet. Hè? Komt er wel, die komt er wel. Ja, hoe zij die het willen weten? Aaron Blommaert is een Alstenaar uit Oost-Vlaanderen. Dit is Sheena Easton, Morning Train. Goedemiddag.

kon even genieten van de morning train van deze China Eastern. Het is alweer tijd voor een beetje reclame, want dat is toch belangrijk voor Radio Pros. Daarmee houden we natuurlijk onze uitzendingen in stand. En worden ook al onze kosten een beetje gedekt. Dat gaan we doen nu met Roxette. Spending my time, graag tot straks.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Overmorgen, zaterdag 27 juni, kun je ze aan het werk zien in Keulen, maar ik denk dat het al zal uitverkocht zijn. En 3 dagen later, 30 juni, kan je ze gaan bezichtigen en beluisteren in Arnhem, Nederland. En daar zijn misschien nog wel even wat tickets beschikbaar voor deze Helene Fischer. Ademloos duurt die nacht. En dit zijn de Jacksons. Ja, die kun je niet meer gaan bekijken. Dat is verloren tijd. Verleden tijd eigenlijk. Blame it on the boogie.

drietal platen heb ik voor jullie vandaag. Buiten deze van de Jacksons. Straks krijg je Hanson. En vanmorgen vroeg ben ik er terug met de ochtendshow. En kan ik jullie al meedelen dat ik terug wel wat nieuwsjes heb voor morgen vroeg jullie mede te delen. Dit is Hanson. Oh, en dat was heel even het verkeerde knoppetje. Ja. Mijn brein laat me een beetje in de steek met de warmte. Maar we gaan het goed maken. We nemen ze wel graag terug bij.

Nothing Gonna Change My Love For You. Ik ook nog klaarstaan voor u, maar ik had me heel even misdrukt van een knopje. Kan gebeuren. Zeker met deze hitte. Maar je krijgt ze nog te goed. Zoals deze van Scatman.

I'm a Scared Man. Dat was onze voorlaatste voor vandaag van de aflevering Siesta. Straks krijg je Harry de Groot en Hits en Spitsen. Als laatste van vandaag is er Peter Mosieu. Wat mij betreft, ik heb het alweer ontzettend graag gedaan in deze zeer hoge temperaturen, 32 graden in de studio. En mijn halve liter water is alweer verorberd. En ik zeg graag tot morgen vroeg voor de ochtendshow. En draag zorg voor jezelf en voor elkaar.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: Ook vandaag sneuvelt het dagrecord. En daarmee is het de warmste 25 juni sinds het begin van de metingen. Weerman David de Heenhouw.
2: Daarnet is 34,2 graden gemeten in Ukkel en daarmee is het dagrecord uit 1976 dat 33,6 graden bedraagt naar de prullenmand verwezen.
1: Ook gisteren sneuvelde het dagrecord al en ook morgen zal dat het geval zijn. De grote zoekactie aan de Ketelvaart in Gent is afgelopen. De brandweer was daar met duikers en een sonarboot ter plaatse nadat ze tijdens een oefening een t-shirt en gsm aan de waterkant hadden gevonden. De eigenaar bleek uiteindelijk thuis gewoon in bed te liggen en was zijn spullen vergeten. In Frankrijk is opnieuw een kind gestorven in een snikhete auto. Het gebeurde in de buurt van Parijs. Een jongetje van 3 was mogelijk ongemerkt in de auto gekropen en zat daar vast. Hij was al overleden toen ze hem vonden. Het Franse parquet onderzoekt het incident. Maandag stierven in het zuiden van Frankrijk ook al 2 kinderen door de hitte in een auto. Zij waren 2 en 4. Het blijft zonnig en warm, heet zelfs, tot 37 graden. Morgen nog wat warmer, tot een graad of 40. Na de middag kans op een onweersbui. Zaterdag eerst zon, later mogelijk onweersbuien, tot 38 graden. En zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
1: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

In de tijd zong ze I'm Nobody's Wife en dat zouden we geweten hebben, want ze heeft 6 kinderen van bijna zoveel mannen. Enfin, het leven van Anouk ziet er niet altijd roos en kleurig uit. Dit was nog eens een plaatje van de jaren 2000, 2006, 2007. Was het een hitje voor haar met Girl. Beste vrienden en vriendinnen, het is ondertussen donderdag geworden. Het is alweer aftellen voor de Rode Duivels, want het is erop of eronder. Het is winnen en doorstoten naar de volgende ronde, of het is naar huis komen na 3 wedstrijden. Het is dat of het is niks. Dus wat zou jij graag hebben? Verdienen de Rode Duivels om door te gaan? Ik heb zoiets van, die mannen verdienen miljoenen. Die zouden toch hun eigen landje een klein beetje moeten respecteren en zeggen, we willen ons een keer tonen wat wij waard zijn voor al die miljoenen dat we bij elkaar voetballen. Dus het zou fijn zijn moesten ze toch tegen Nieuw-Zeeland kunnen winnen. Enfin, aanstaande zaterdag is het zover. Om 5:00 morgens wordt de aftrap daar gegeven. Dit is Shakira met Hips Don't Lie en ook nog aan de mensen die voor me zaten. Dat was onder meer Piet Vermeer en de andere collega's. Ook allemaal bedankt daarvoor. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Vriendschap is belangrijk, maar je hebt van tijd beter dat je twee goede vrienden hebt waar je iets aan hebt dan tientallen die toch maar een mes in je rug steken. Dat is niet zo prettig. Het goede doel had ook nog eens in de jaren 80 over vriendschap. Ja, dat is wel fijn als je toch wel enkele goede vrienden hebt. Goed, en wat kan ik jou vertellen? Vandaag is het donderdag, beste vrienden, en dan is het toch ook wel... wat eten wij vandaag en wat eten wij? Dat is toch wel een verrassing. Ik zou het echt nog niet weten. Ik heb niks uitgelegd. Ik weet niet wat we gaan eten. Soms heb je inspiratie en soms dan ook alweer niet. We zien wel wat de pot zal schaffen rond 18 uur. Wat mij betreft, dit is helemaal uit Nederland. Maar dit is nog altijd een klassiekertje. Ah, daar kom je toch wel vrolijk van, hè? De George Baker Selection op de radio. En Little Green Bag. Het is altijd fijn dat je afgestemd bent op jouw radio in Vlaams-Brabant. Niet meer, maar wel in Oost-Vlaanderen.

ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

Ja, ik vind het nogal een lange nummer. Hè. 09, dat zou het zondernummer van Gent kunnen zijn. 002-345-709. Ik vind het nogal een fijn nummer. Maar ik vind het ook wel een lang nummer. Dus de Trinity uit Vlaanderen kwam ze. Een productie van Fred Becky trouwens. En dat was nog even dus een lekkere discoplaat. Van de discoplaten neem ik het terug mee naar de fijne platen van de jaren 80. Dan hadden we wat andere muziek. De jongens zagen er al wat anders uit. Niet zo met lang haar, maar toch wel fijne kapsels en andere klederdracht, toch? Allee, vooruit. Dit is

romantiek gaat, als een klein beetje naar een rustmomentje gaat. Je t'aime, chérie van PC Brown. Lekker wanske als je het mij vraagt. En dan is het nu hoogste tijd geworden dat wij een paar platen gaan spelen waar een klein beetje rustmoment kan mij voorstellen. Larissa komt er ook aan met de supertip van de week. En ik doe wat ik wil, maar ik heb ook nog Linda Ronstadt en Aaron Neville met Don't Know Much. En dit komt uit de jaren 80. Eén hitje gemaakt, maar wat één. Hè. Dit is toch wel één van de mooiste slows uit de periode van de jaren 80. En daar

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een rijme keuze uit Drillmaster, Jumbo of

0: Roadmaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Lieve kleine Anja, dat was nog eens Gorky. En dan had je die andere hit nog met Mia. Het waren allemaal vrouwennamen dat erin voorkwamen. Hè? In de liedjes van Luc de Vos en zijn Anja, de man uit Gent. Goed, binnenkort is het dan weer zover. Dan is het zomervakantie vanaf volgende week. Maandag gaan wij het doen. Dan gaan we allemaal aan jou vragen. De plaatjes kun je doorsturen naar mijn Facebookpagina. En dat is de Facebookpagina van mezelf, Humblet Gerrit. Daar kan je terecht als je graag een plaatje wilt aanvragen. Dat je zegt, dat was een zomerrit in mijn jonge tijd. Welke tijd dat het ook is, dat maakt allemaal niet zoveel uit natuurlijk. Want we draaien muziek van de jaren 60 tot met 2026. Dus het is een leuke zomerrit van dat u nog jong was. Dat mag je mij laten weten. En vanaf volgende week maandag draai ik ze dan. De leukste zomerrit van jullie als luisteraar. Ik ben dan vast benieuwd wat er vanuit de hoek gaat komen. Dit is in ieder geval Billy Ocean en Loverboy. MUZIEK

Young Head House, wat een lekkere plaat was dat nog eventjes van onze Blubbles. Beste vrienden en vriendinnen, we gaan zo stilletjes aan het eerste deel afsluiten. We gaan zo meteen de deuren van 4 uur dicht doen, zodat we de deuren van 5 uur wide and wide gaan openzetten. We hebben nog wat muziek voor jou klaarstaan en dat is Sanne en Land van ons twee. En deze komt uit 1990, zowat de debuutsingle van onze Snap en de Power.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omleiding. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Welle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
0: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Goedenavond.
1: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.

Wat een twee, hè. Een Amerikaanse en een Spanjaard op één plaat met in Houston en Enrique Iglesias. Could I have this kiss forever? Ja, dat zal wel zijn. Het kan altijd natuurlijk, maar dan moet je zelf wel een klein beetje voor inspannen. En wat moet je dan voor doen om zo een fijne kus te krijgen? Enrique Iglesias kan nog kussen, helaas met in Houston niet meer. Enfin, we zitten in het tweede gedeelte van Hits in de Spits en dat tot en met 18 uur op jouw Radio Pros. We zitten op verschillende frequenties. Ik kan het nog altijd niet uit mijn hoofd vertellen welke frequenties dat zijn. Maar het Center 3, DHB Plus in Oost-Vlaanderen is er nu ook wel bij. En ik denk de 88.8 dat die ook nog wel bestaat. Dus als je nu Radio Pros nog niet kan vinden, dan ga je het nooit meer vinden. Enfin, you're a friend of mine. Ik hoop dat toch dat jullie een klein beetje vrienden van mij zijn. En dat we samen door de avond kunnen gaan. Hè? Zeker en vast. Dit is de vooravond. Met Glennis Glemmons en Jaxie Brown. You're a friend of mine, dus. En dat hier op Radio Pros. Fijn dat je luistert. Ik wens iedereen een fijne avond.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiam bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
4: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
3: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
4: Wij doen het met hart en handen.

Midden jaren 80 waren zij zeer populair nog. De Gezen maakten toen de ene hits na de andere, waarvan deze de grootste was. We built this city, the city of radio pros. En dat is ook wel fijn. Daar gaat het een klein beetje over. Aan het begin van het liedje zijn ze daarover bezig. Niet over Radio Pros, maar over een radiostation dat toen ook wel populair was. Het is bijna 5:30. Dat betekent dat wij eventjes teruggaan naar twee geweldige dansplaten. Als je dansplaten kunt noemen. Last Ketchup van onze Last Ketchup. De Ketchup Song, dat ken je nog wel. 2002 was dat een hit. En deze kwam ietsjes later. De enige plaat van Reggie in het Engels. En dat met Jacques Reisema. Jawel, we draaien

ja, zeker en vast. Als de zon er niet anders schijnt, dan gaat de kleur wel verdwijnen. Maar in Spanje is het mooi weer. Het is bloedheet in Frankrijk, zuiden van Frankrijk. Het is bloedheet bij ons in België. We hoeven niet naar Spanje te gaan om daar de hoge temperaturen gaan op te zoeken. Zeker en vast niet. Alhoewel, daar is het klimaat wel net iets anders. En zou het wel eens best kunnen zijn dat het daar iets aangenamer te leven valt. Ik heb nog een klassiekertje voor jullie klaarstaan. Wat voor een. Put your hand on my shoulders. Dit is Mr. Paul Anka.

Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers. En altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon.

0: feestdagen tot 13 uur.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur.

0: Luister volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 27 juni. DJ Pascal gaat de classics laten stomen met zijn goede keuze aan muziek. Muziek voor jong en oud. Iedereen van harte welkom. Deze maand geen salsa wegens verlof.

0: Later net begin jaren 80, die mogen we zeker vast niet vergeten. Zometeen draai ik er nog eentje, maar ik heb er nog eentje uit de golden oldies tijd van de jaren 50 geplukt. Jawel, waarom niet? Dat moet allemaal kunnen. Enfin, we gaan zometeen draaien Bill Haley en Wakker Want de Klok. En dat is zo'n klein beetje om iedereen terug wakker te schudden. Zo zou ik het kunnen zeggen. Ik heb ook nog Stevie Wonder klaarstaan. I Just Come to Say I Love You. Eerst gaan we naar die geweldige rock and roll plaat nog eens draaien. Dit is onze Bill Haley.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock.

Niemand gaat naar huis, want zometeen is het tijd voor Peter Monsieur. En daar wil je ook wel blijven voor luisteren, want dat is een geweldige radiostem. En die speelt ook heel leuke platen. Voilà, het is allemaal raak van onze Sam Goris. Wat mij betreft, ik ben er graag morgen weer. Dan gaan we voor de vrijdagaflevering natuurlijk. Hè. Zeg dames en heren, jongens en meisjes, graag tot morgen. Nog een fijne avond met onze jongens van de radio. Onze Peter Monsieur komt er zo dus aan met muziekmozaïek. En nu nog eventjes de Pet Shop Boys en New York City Boy. Graag tot morgen.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
1: De provincie Limburg neemt voorlopig geen extra maatregelen tegen de hitte. Omdat alle diensten voorbereid zijn op de 40 graden morgen, klinkt het. Het KMI heeft code rood afgekondigd morgen. Je hoort gouverneur Jos Landmeters.
2: We hebben een opleisting gemaakt van alles wat er in onze provincie te gebeuren is de volgende dagen. We hebben ook aangeduid welke ziekenhuizen op dit ogenblik in de problemen kunnen geraken. We hebben dan ook gekeken welke woonzorgcentra in de problemen geraken en hoe het met onze gevangenissen is. En zo hebben we kunnen afspreken wie waar gaat tussenkomen, maar ook wie wanneer niet gaat tussenkomen.
1: De provincie vraagt iedereen om alert te blijven, want naast de hitte is het ook opletten voor stevig onweer. Intussen rijden er strooiwagens uit in Genk. Het gaat daar om een proefproject. Om ervoor te zorgen dat het asfalt niet te fel opwarmt en scheurt of vervormt. Je hoort burgemeester Wim Dries.
3: Dat zout, dat zuigt eigenlijk het water uit de lucht. En dat zorgt voor een heel dun laagje water op het asfalt, waardoor het asfalt meer warmte kan afgeven en hopelijk niet zo snel zijn vervormingstemperatuur bereikt. En als we dat kunnen vermijden, vermijden we eigenlijk heel veel schade aan het wegdek.
1: In Nederland wordt zoutstrooien vaker ingezet bij hitte. De twee ziekenhuizen in Gent en Antwerpen hopen morgen opnieuw volledig operationeel te zijn. In Sint-Lucas in Gent en het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen zijn vandaag alle operaties en ingrepen uitgesteld door een panne bij een computerserver in Parijs, door de extreme temperaturen. Daardoor kon de chirurgen de patiëntendossiers niet meer raadplegen. En ook Londen gaat gebukt onder de zware hitte. Gisteren moesten de ambulancediensten eruit rukken voor een record aantal interventies. Het ging in totaal om bijna 650 noodoproepen voor levensbedreigende situaties. In Londen sneuvelden de afgelopen dagen, net zoals bij ons, verschillende dagrecords. Venezuela vraagt Europa om hulp na de zware aardbevingen daar. Dat zegt Eurocommissaris voor Crisisbeheer Haja Labib. Daar vielen al zeker 164 doden. Verschillende Europese landen lieten al weten dat er steun op komst is. Ons land heeft voorlopig nog geen knoop doorgehakt. En voormalig trainer van STVV Wouter Franke gaat aan de slag bij Heart of Midlothian in Schotland. Dat maakt de club zelf bekend. Franke tekent er een contract voor 2 seizoenen en wordt zo voor het eerst trainer van een buitenlandse ploeg. Hij vertrok zelf na een topseizoen bij STVV. Franke bracht de ploeg naar een 3e plaats in play-off 2 en Europees voetbal. Hij is 47. Het blijft zonnig en warm, heet zelfs tot 37 graden. Morgen nog wat warmer, tot een graad of 40. Na de middag kans op een onweersbui. Zaterdag eerst zon, later mogelijk onweersbuien tot 38 graden. En zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

De spits is er alweer af en dat deden we met een flinke dosis vrolijkheid uit 1982. Dat waren de leukste meiden van de jaren 80, volgens mij dan toch. De Dolly Dots met Do I Diddy Diddy. Goedenavond, dankjewel aan Gerrit. En ik mag nu het schip overnemen tot 8 uur. Van harte welkom in Muziek Mozaïek. De

Laura Lynn en ze trok het daar niet aan. Wat wij ons wel aantrekken is goede muziek en we gaan eens luisteren naar een van onze noorderburen. Sinds april 26 doet hij het weer. Gerard Joling met Niet voor één keer.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.

natuurlijk toch die sfeer van de zangeres zonder naam en haar Mexico. Al moet ik er eigenlijk wel een klein geheimpje bij vertellen. Marie Servaas kon zelf eigenlijk voor geen meter tegen de hitte. Geen tropische oorden voor haar. Het mocht gewoon haar prachtige Limburg zijn. En gelijk heeft ze, al zou ze daar momenteel ook flink zitten puffen en zweten met die hoge temperaturen van nu. Ik zou zeggen, we zoeken de schaduw op in Frankrijk, maar het gaat niet veel opbrengen, hè. Anne-Marie David, tu te reconnaîtras.

0: Tot zover de levenswijsheid van Jules Cabas. Het zijn zotten die werken. Ja, wrijf het er nog maar een beetje in, jong.
1: Bas FM.
2: De radio die swingt op 88.8 FM. Ja.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
4: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
3: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
4: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
3: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
4: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
3: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

Earth, Wind and Fire met Let's Groove. Wat een vuur zit er toch in die muziek, hè? En dat is geen toeval, want wist je dat oprichter Maurice White de naam van de band baseerde op zijn eigen horoscoop? Er zat volgens de sterren zoveel aarde, wind en vuur in zijn karakter dat hij de band maar zo noemde. Alleen het element water ontbrak in zijn horoscoop en dus ook in de bandnaam. Gelukkig hebben wij de dorst niet, want die volgende single lest hem misschien een beetje. Niels en Wils, Skoen Meske.

aan Jannes ligt, gaan we dus nog wel even door hier op Radio Pros. Wie houdt het vol tot morgen vroeg? Ja, zo lang duurt mijn programma nu ook weer niet, hè. Maar de sfeer houden we er natuurlijk wel in. We gaan meteen door met de volgende knaller, Danny Derover. Waar zijn al die mooie jaren? Tot straks, na het tijd zijn van 7 uur.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
1: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: water is veel te diep. Willy Sommers. Straks heb ik Luc Steno voor jou. Afrika Hakuna Matata. Na deze van Mara Julia. En ze schreef dit lied letterlijk in 20 minuten in haar notities. Toen ze onderweg naar huis was. Ze had zojuist voor de zoveelste keer de bekende donkerrode vlaggen in de liefde genegeerd. En dacht bij zichzelf, hoe kan ik nou weer zo dom zijn geweest? Het nummer zit vol zelfspot en herkenbaarheid. Verpakt in een heel aanstekelijk popjasje. Welkom terug bij
1: Muziekmozaïek.
2: Peter Monsieur.
3: Goedenavond.

we dan toch tropische temperaturen hebben buiten, dan hoort daar ook de perfecte muziek bij. Belle Perez, Ave Maria. En als je nog een energiekick zoekt voor je avond, dan is dit hem. Zo is het leven, of zoals de Fransen zo mooi zeggen, c'est la vie. En als het leven klinkt als deze plaat van Khaled, dan hoor je ons absoluut niet klagen hier bij Radio Pros.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst.
3: De

Werken van 9 tot 5 bij Radio Proces is het eigenlijk 24 op 24. Wij doen dat natuurlijk met het grootste plezier. Zeker als ik deze legendarische plaat uit de kast mag halen. Dolly Parton, 9 to 5. Ik heb er eentje klaar van een jaar of 7 terug. José, Sepp en Steve Tillens. Ga jij.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics.

0: Bol.com is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 27 juni. DJ Pascal gaat de classics laten stomen met zijn goede keuze aan muziek. Muziek voor jong en oud. Iedereen van harte welkom. Deze maand geen salsa wegens verlof.

Roy Black herinnert ons er nog maar eens aan. Du bist nicht allein. Je bent absoluut niet alleen, want wij zijn hier bij Radio Pros de hele tijd om je te vergezellen met de allerbeste muziek. Tom Jones, Delilah.

0: In de liefde moet je soms een gokje durven wagen. Of zoals zij het in 1996 zo mooi zong op het Songfestival. Het is en blijft een gokspelletje. Lisa Delbo met Liefde is een kaartspel. Ja, wadde. Ik ben uitgepraat voor vandaag. Morgen neemt collega Bart het van mij over. En ik zeg graag tot maandag voor een nieuwe muziekmozaïek. Tenzij je langskomt in Welle voor de Rommelmarkt. Want Radio Pros FM zal vandaar de live uitzendingen verzorgen. Nog een fijne avond.
1: Muziekmozaïek. Peter Monsieur.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radiopro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
0: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
3: Radio Pros. Goedenavond.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De moeite.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Eén keer zing je een mooie noot. En toch, jouw deur die blijft gesloten. Amore, ciao, ik ga terug naar...

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: Het koelt amper af, dat voelt u. Het wordt mogelijk zelfs de warmste nacht sinds het begin van de metingen. Je hoort weerman David de Heenau.
2: Vanavond en vannacht gaat het eigenlijk ook niet zo ferm afkoelen. We zitten met temperaturen in het binnenland die in de buurt zitten van 24 à 26 graden. Misschien in de grote steden zelfs nog hoger. Dus als het boven 24,4 graden blijft in Ukkel, dan is dat de warmste nacht sinds het begin van de metingen. Dus dat kan wel tellen.
1: Vanaf morgen geldt in de provincies Limburg en Luik code rood voor hitte, omdat het daar tot wel 40 graden kan worden. Het werd vandaag uiteindelijk 34,9 graden in Ukkel. Iets minder dan vooraf verwacht. Het komt door een koelere wind. 34,9 graden is wel het nieuwe dagrecord. Gisteren werd het in Ukkel nog 35,1 graden. De problemen in het AZ Sint-Lucas in Gent en het USA zijn opgelost. Alle operaties en ingrepen moesten daar vandaag worden uitgesteld door een oververhitte server in Parijs. Maar dat probleem is nu opgelost, zegt journaliste Katrien Salens.
3: Hier in Gent worden de 112 en de MUG opnieuw naar het AZ Sint-Lucas gestuurd en zijn in beide ziekenhuizen het elektronisch patiëntendossier opnieuw raadpleegbaar. Vanaf morgen kunnen alle geplande consultaties en ingrepen gewoon doorgaan zoals gepland.
1: Wie vandaag een ingreep had die werd uitgesteld, wordt in de komende dagen nog gecontacteerd voor een nieuwe afspraak. Venezuela heeft de officiële dodentol bijgesteld. Er zijn nu al zeker 188 mensen om het leven gekomen bij de twee aardbevingen vannacht. 1500 anderen raakten gewond en nog eens bijna 160 mensen zijn vermist. Dat heeft president Rodriguez gezegd in een tv-toespraak. De aardbevingen vannacht waren de zwaarste in haar land in 100 jaar tijd. Volgens schattingen gaat het aantal doden nog oplopen tot een paar tienduizenden. Een Belgisch bedrijf gaat de nieuwe uniformen van het Deense leger maken. Dat meldt de Defensie in Denemarken. Het bedrijf uit Aalter haalt daarmee een contract van zo'n 80 miljoen euro binnen. Alles samen gaat het om de gevechtskledij voor zo'n 40.000 militairen. In Canada is officieel lid van de EBU, de organisatie achter het Eurovisie Songfestival. Daardoor mag het ook zelf deelnemen aan de wedstrijd. Of Canada zich ook effectief zal inschrijven, is nog niet bekend. Eerder liet het land wel al weten interesse te hebben daarin. We staan voor een warme avond met nog lange tijd temperaturen boven de 30 graden. En ook vannacht koelt het dus maar moeilijk af. Morgen opnieuw bloedheet tot 40 graden. Na de middag wel kans op onweer. Zaterdag start zonnig, nadien opnieuw kans op onweersbuien bij 38 graden. En zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
1: Pros FM.
2: Emergency.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radiopros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radiopros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
0: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

er iets moois, iets onverwachts. Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Pros, goeienacht.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur middag. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
1: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Met Pros, de nacht door.
5: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
6: Go ahead.
5: I want to get into it, man, you know.
6: Go ahead.
5: Like a sex machine, man.
6: Yeah.
5: Moving, doing it, you know.
6: Yeah.
5: Can I count it off?
6: Go ahead.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.